0: 90.1 SFM.
1: Ek het beloof aan jou ek sal lewe saam met jou bou. By jou voel ek nooit alleen.

0: mik vir syde van Namibië. En dan, hoekom het moeilik is om haal te voorspel, dis van die groot stories dan daar. Dit is jou landbou sake.
1: Nigendig.1 104.1 SFM.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Kom ons begin in George, daar van Wildernis af, uit Wildernis uit, waar jy uitdraai uit Wildernis uit op die N2, dis besig daar. Dan na Victoria Bay by die Groot Sirkels besig. As jy dan op Nysna weg is, van Nysna af, van Madiba af, reg deur besig. As jy inkom vanaf Hedderlands, by die golfbaan, vry vloeiende verkeer, maar baie besig teen die bult op voor York. En dan al boodskap ingekom oor onder by Hope York in die R102, wees maar versigtig daar, sal nou nou probeer vaststel wat precies daar gebeur het. Dan voor die lughawe self, baie besig, en daar is het grootbrak en kleinbrak vry vloeiend in Mossel Bay, as jy inkom vanaf Dannebaai af, lyk het goed, redelijk vry vloeiend, as jy inkom vanaf Hartenbos besig, daar waar jy afdraai van die N2 by Garden Walk Mall is het besig. Uit Hartenbos uit self op die R102 besig en dan deur voorbaai en Dias by View wat het besig is.
0: SFM, eenvoudig ritmies.

tussen 12 en 2 val hy na 1026, waar hy bly tot 5 uur vanmiddag, en dan tel hy tussen 5 en 6 weer op met 1 punt na 1027. Dan kyk ons na die duinings vanuit die suid-suidwestelike richting, so 210 grade, gemiddelde hoogte van 1.4 meter en intervalle van 11.2 sekondes. Jou sonsopkoms hier in Mosselbaai vanochtend was 7.36, hy gaan onder vanavond 28 minute oor 5. Dan jou volgende hooggety, so 24 minute voor 6 vanavond, en die eerste laaggety 17 minute oor 11 vanochtend, en dan natuurlijk die volgende een, so net voor middernag vandag, so 11 minute voor middernag. En dan kyk ons na die een vir die hengelaars. Lyk vir my, jy het een baie goeie kans vanmiddag, so tussen 5 oor 2 en 5 oor 4, wanneer daar baie hoë activiteit venster is. Of as jy daar ook nou morgenochtend baie dou voor dag wil gaan lyne na het maak, 26 oor 2 morgenochtend tot so 26 minute oor 4 is daar 'n hoë aktiwiteit venster.

Brothers Osborne All Night. Nou wat van so een laaste lekker eniekie, Beekes en Delaney met Tightrope, en dan is het tyd vir jou 11 uur nuus.

One Republic, someday, en op die noot groet ek jou. Natuurlijk, na die nies gaan Enrico jou verder geselskap hou, en ek speel uit met Post Malone, saam met Luke Combs, Guy for That. Geniet om.

0: 32 na 1 met Bryan Adams, When You Gone, saam met Mel C. Bafana Bafana het ietwat fitlose, rooi kaart bestrooide vertoning in hulle openingswedstrijd aan die Wereldbeker toernooi teen Mexico opgedis. En Cipolelo is met rooi kaarte van die veld in Mexico stad gestuur en die Suid-Afrikaanse het die kragmeting met 2-0 verloor. Dit was hy in Temba. Hugo Broos het begrip vir skeidsregter Wilton as kaarte gryp oomblik na dit Sitole se terugskarrel sessie. Iets wat skeef geloop het en hy reken dat Zwane se oortreding nie sy uiteindelike straf geregverdig het nie. Die Mexikaanse speler het dan toe met speler geblok, maar die skeidsregter het iets anders gesien en is baie jammer dat ons die wedstrijd met 9 spelers moes aflas, het die nationale sokkerafrigter gesê, en hy was echter steeds trots op sy spelerse vertoning. Ek dink my span het goed gespeel, en daar was oomblikke waar Mexico selfs 'n bietjie desperaat was. Ons moet echter probeer om in ons volgende wedstrijd beter te vaar en meer met die bal te doen. Bafana Bafana speel dan juist môre in hul tweede groep wedstrijd teen Tsjechië. So ons hoop dat die manne nou alles wat hulle in die eerste wedstrijd verkeerd gedoen het, dat hulle dit wel sal reg doen, hè?
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: eerste beste vriend was 'n boksgitaar. Ek het hom saamgevat oral waar ek gaan.
1: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
2: SFM, volgoed musiek.

0: Soon. Sy naam is Armand Hofmeyer, liekie getitel Een Soon. Jy het ook geluister na die broers met 10,000 mile. Bring ons dan so by 8 minute weg vanaf jou nuus op die uur om 2. Bly gerus ingeskakel daarvoor. Hier is Cordelia.
1: Jou streekstasie.

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig. Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Woensdagmiddag 17 Junie 2026, 14 nou na 2, klankedag gewees van Newsboys en ook Neon Dreams met Don't Go Hating Me Now.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
0: Nou die beurt van Stefan Visagie met Maak Jou Hart, nog so

0: Dis muziek van Phil van Middag vir jou. Die Jo's Municipaliteit wil onder die inwoners aandag bring dat de data-insameling vir die samenstelling en standhouding van die algemene waardasierol en aanvullende waardasierolle is tans reg oor die groter Jo's gebied is het besig om plaas te vind en die aangestelde diensverskaffer sal eiendomsdata straatbeelde van so wat 50.000 eiendomme dan insamel en die veldwerker sal ook dan die woonbuurte besoek, straatfoto's neem en eiendomsinligting opdateer. Geen toegang tot privaat wonings word vereis nie, tensy dit vooraf gereël is en inwoners word ook herinner dat alle veldwerkers amptelike identifikasiekaarte sal dra, hulle self op versoek sal kan identificeer en een municipale magtigingsbrief sal ook dan beskikbaar wees. Die project sluit dan onder meer Heralds Bay, Pakkelsdorp, Blanco, Wildernis, Tembaletu, Victoria Bay, George, Hoekville, Uniondale en omliggende gebiede in. Enige navraag om veldwerkers te verifieer moet die inwoners dan gerus contact maak met die George Municipaliteit kantoor tydens kantoorure by 044-8019-111. Inligting kan jy ook kry op die George Municipaliteit se Facebookblad. Hier is Lia
1: 4.1 SFM

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Drum Syndrome en Move Your Way, goeienaand en welkom, dit is woensdag aand, is net na 6. My naam is Corey, keer saam met jou tot en met 9 uur vanavond toe. Tussen 6 en 7 doen ons wat ons altyd doen, skit net die dagse aktiwiteite, se dagse goed af. En dan tussen 7 en 9 verskeie feite oor, verskeie onderwerpe waar ons besig is met ons tydkapsule segment. En ons gaan aan vanavond by Maart 25, 2015. So as jy wil weet wat gebeur het, bly ingeskakel, maar nou eers nog bietjie musiek. Brandon Miles met Sweet en Bloed.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Dion Meyring natuurlik die hoofsanger van die groep Glaskas met Ek Weet Nie, Desmond Wells voor dit met Jou Drome en Dans met Cake by the Ocean. Volgende Simeon met Jy Lyk Goed in My Hemp.

Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: En hier begin het nou die era van die smartwatches op die 24ste April 2015. The first generation Apple Watch was released. En ons allemaal weet vandaar het net meer en meer maatskappye begin uitkom met slim oorloosies.
1: 90.5

0: Jackson Dean en Make a Liar. Nou op die 17de Mei 2015, Blurry Face, the fourth studio album by 21 Pilots, was released. It was also the first album ever to have every track gold certified. So elke liedjie het op daardie album het goue status bereik. Dis bitter min dat so iets gebeur in vandag se tyd.
1: SFM, jou weg deur die

kunnen. Een beetje er. Maar in tijden van nood is allemaal daar.